0: hulle soek goed en nou. En dit dryf ons. Jy weet, waar ouer garde gaan sê, wacht, let ons eerst seker maak, maar hulle dryf ons, hulle dryf ons. En dit is hoekom hulle so belangrijk is in die samenleving.
1: Mm. Wat specifiek doen julle om juist die jeug te teiken en op te voed?
0: Kijk, ons het elke jaar het ons in termen van onze verkiesings onderrig wat ons doen. Ons gaan naar skole, ons het wat ons noem Schools Democracy Program, waar ons vernam die studenten of die leerders in van graad 10, van hulle krijg ons hulle IDs. Dan gaan ons naar skole toe, hier in die provincie het ons oor die 200 skole al besoek, in termen van voute education, waar ons net onderrig in termen van wat is jou plichte, wat is jou rechte en so aan, en ook hoekom jy moet deelneem. Ons werk saam met Departement van Binnenlandse Sake, so dat as hulle mobile units uitgaan, dan gaan ons saam. Zodra die jong persoon sy ID krijg, dan is ons daarom sê, kijk, registreer so maar ons is ons nou hier so. Ons gaan op campus, nie net van die universiteiten, maar ook onze TVET colleges, het ons een program om met die studenten op campus nie weet, engage en so aan. Ons het, hierdie jaar het ons een nieuwe program gehad op campus, waar ons wat ons gedoen het, ons het dan studenten van die campus gevat en hulle dan opgeleid en dan gee ons hulle stipend en hulle gaan en dan registreer hulle medestudenten. En dit was een baie goeie proefloopie. Is iets wat ons graag wil weer doen in die toekomst. Maar het is belangrijk om aan te besef, het vat jong mensen om met jong mensen te praat en te verstaan. En dan te registreer. So, jy weet, ons het ook engagements met wat ons roep unorganized youth. Dis nou jong mense wat nou nie op een kamp te sien, maar hulle behoort aan jeugorganisasie of wat in onze gemeenskappe. So, ons praat met hulle ook in termen van, kijk, hoekom is het belangrijk vir jong mense om aan deel te neem in die stemproces.
1: Net gauw vinnig weer, daar die online registratieproces, werk dit?
0: Ja, kijk, ons het persoonlijk kan online gaan op onze ambtelijke webteiste www.elections.org.za om te registreren of om jou details net op te dateer, want kijk, baie van die mense beweeg, vanam jou jong mense, hulle beweeg tussen nou en november bijvoorbeeld, so waar gaan jy wees registreer, want met die plaaslike regeringsverkiesings kan jy net stem waar jy geregistreer is. So as jy nou nie jou registratie besonder verander nie, dan gaan jy daar wees waar jy oorspronkelijk nog gewees het, dan kom jy op stemdag en jy nou baie kwaad vir die OVK, maar omdat jy nie die besonder opgeradeer het nie, gaan jy nie kan stem waar jy huidiglik is nie. So, dit is belangrijk dat enige Zuid-Afrikaner, of jy nou first time voter is, of jy al klaar op die kiesersrol is, gaan op die website, create a profile. Al wat ons het is een foto van jou idiot boekie of jou smartcard. Jy krijg dan een OTP om te bevestig dat het is jy en so aan en Bob's jou ankel. Dit vat 5 minuten, man. So is baie gauw om te registreer online.
1: Baie dankie en dit was Michael Hendrikse, die hoofkiesbeampte van die verkiesingskommissie in die Weskaap. Die afwenteling van mag vanaf 'n sentrale punt is in wese nie 'n slegte idee nie, maar daar is ook twee kante van die munt as mens kyk na wat alles by die Mdlanga Kommissie van Ondersoek uitkom en die magsmisbruik van metropolisielede. Dis die mening van professor Erwin Schwela, sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Ons praat nou met hom. Goeiemiddag Erwin.
2: Middag Susan, dankie.
1: Hoekom is hierdie kwessie so interessant en nou so belangrik, die afwenteling van mag?
2: Ons het nou een situasie waar daar op verskillende maniere druk is om iets te doen aan rampspoedige dienslewering en spesifiek na aanleiding van die Mdlanga Kommissie rampspoedige polisiedienslewering. En dit beteken dat 'n mens dan met die krisis in gedagte kyk, hoe kan jy veranderinge teweegbring ten goede? Want daar is ook baie dinge wat verkeerd loop en nog kan aanhou verkeerd loop. Dus, die idee dat 'n mens dan ook kan gaan kyk na die afwenteling van polisie, magte en bevoegdhede, byvoorbeeld na die metropolitaanse owerhede, wat ook in ooreenstemming is met byvoorbeeld die Demokratiese Alliansie, wat in die stad Kaapstad regeer en in die Weskaap provinsie, se filosofie en denke om te sê, ons wil devolusie hê en desentralisasie, ons wil dienste

Matteo Simone met Marina. Kom ons hou daardie opgewekte Italiaanse gees nou aan die gang met Hetty and the Gisato Band. Hulle is 'n skitterende groep van Londen.

0: Hallo my vriend Jack. Jack Arendt. Is morgen vanuit de nacht, man. Nee, mooi program. Nee, ik eet die afval, joh. Ik hoef mijn enige vlees gebouwen afval. Ek, lekker groente, dik groente sop. Ik hou van mijn sop en zo aan. En curry, ja, dat is baie lekker van mij, ja. Doe mooi aan, joh.
1: By rsg.co.za.

Daar het drie verskillende klanke, drie verskillende konsertinas gehoor. Twee van die drie is deur Hans of Hannes Viljoen self geontwerp, gebou, die Havel konsertina, en dit is ook hy wat gespeel het daar. Vasvat ou Hans Sitties, en dan was daar Moenie oom Kool, en die laaste ene was Parkstraat. Nou, Parkstraat is uitheemse melodie, ek neem aan, dis Amerikaans met die naam van Park Avenue, en baie mooi klanke van die drie verskillende konsertinas.

Welkom terug, by deel 2 van Vastrap. Ons het daar geluister Winternag Polka. Nou kom ons hoor hoe klink 'n oudtydse kwadriel.